0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Reinande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het hier op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. Bijna de helft van alle advocaten in Nederland krijgt te maken met agressie, bedreiging of intimidatie volgens onderzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Familierechtadvocaat Rijnande Westendorp ervaart dit bijna maandelijks. Zij kreeg een heftige bedreiging toen een partner verhaal kwam halen nadat zijn vrouw informatie over de scheiding had ingewonnen. Burgemeester Femke Halsema ontbond vanavond een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera in Amsterdam. De ruim 100 demonstranten begonnen op de Dam, waar ze de tienduizenden dodelijke slachtoffers van de oorlog in Gaza herdachten. De mars trok via het Rokin naar de Stopera, waarbij rotjes werden afgestoken en een spandoek met "Wij steunen Hamas" zichtbaar was. En dan het weer. Vannacht is het overwegend bewolkt met regen. Vooral in het oosten en zuidoosten veel neerslag. In het westen wordt het droger met opklaringen. Minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. Stevige wind aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. Tijdens een toespraak op een heuvel tegenover de Acropolis in Athene riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio Europa op om zijn lange sluimerstand te beëindigen. Hij stelde dat de westerse beschaving op een keerpunt staat en verwees naar hogere defensieuitgaven bij de NAVO-landen als hoopvol teken van verandering. Oekraïners in Nederland reageren met gemengde gevoelens op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat bepaalde dat Nederland de asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners moet beoordelen. De IND kampt al met een achterstand van ruim 50.000 mensen. Asielminister Van den Brink behandelt eerst nieuwkomers, daarna de wachtlijst en vervolgens de Oekraïners. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Central Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Het is hier geen spruit koud in je huis.
1: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
2: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
5: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
4: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
3: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
6: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: De pannenkoektrein!
8: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
10: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
9: Baarsmazitcomfort.nl.
11: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
12: Nou vooral je, ben je er klaar voor?
13: Ik vind het zo spannend.
14: Ik ga eens turbo en
13: heu. Ik is toch turbo en net?
12: Nou even serieus.

0: in Waterswaard.
1: Auto's keer en bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Rusteveen, staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en onmogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. De gemeente Landgraaf vangt maximaal 300 asielzoekers tijdelijk op het evenemententerrein Megaland, de locatie waar jaarlijks Pinkpop wordt gehouden. Het verzoek kwam van de minister van Asiel en Migratie in het kader van de Spreidingswet. De opvang loopt van november tot mei en daarna van september tot mei 2028, zodat zomerfestivals gewoon door kunnen gaan. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
6: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Op KBS De Balkenspringer in Huzem hebben de bijen zoend dit kwal hier een nijs kwalfreuntje.
2: Wobbe, u is de squallenhoen.
1: Wobbe is de hoen van juf Bonnie en giet mij haar mijn squalleta. Omdat Bonnie lesjouwt om groep treien en fjouwer, is de 15 weken oude pup daar op dit stuit het meeste fien. Neffens de juf kende onwijzigens van een hoen in de klasse een mooie toevoeging wijzen van de ben.
3: Rust bieden, een lustriënt eer van de ben, of wat leerlingen het even nodig gaan, even een blokje om, er even uit. Hier mij de lesles bijvoorbeeld ben, die het nog een beetje scruten binnen met lezen. Nou, dan rennen wij met Wobbedel en dan mij ze even die Wobbe lezen. Nou ja, Wobbe had geen oordeel.
1: Voordat Wobbe naar Squallen komen koeien, moest er eerst het in- en oor regelen worden. Samassen de MR en de squalrie akkoord wijzen en waren de orden der ekbibelutsen. Ze water sjoen naar allergieën en of ben bang binnen van hoen. Maar noter er is binnen de ben van groep 3 en fjouwer al heel wie is mij hem.
2: We mij soms mij wobbe rennen en dan mij weet nog wobbe aaien. Wie mij soms mij knuffelen en die is heel zacht en lief.
4: Die blaft heel vaak en die springt heel vaak op het hek als ik naar hem zeg.
1: Wobbe volgt nou eerst een puppycursus. En als er aanst in je raad is, begint er mij de officiële opleiding ter squalhoen. Daarna is het de bedoeling dat er op de hele squallen inzet worden kennen om mij de band te werken. De politie had 10 juni een 47-jarige man uit de gemeente Noord-East Friesland aanhouden. De wie een melding van bedriering tegen de man binnenkwam. Neffens de politie zou de man iemand bedriegen haar mij de deer. De verdachte zit vast en zal jet worden. Vanwege de privacy maakt de politie net bekend in hokker plak het incident wie. Het is op het stuit smoordrok met vrachtskippen op het Prinses Margriet kanaal. Trog de lege wettenstal in de Rijn kiezen een soort skippen voor een alternatieve route. Neffens Erik van der Stouwen van Rijkswettensteed is het tal skippen haast verdubbelen. Normaal varen er zo'n 35 rond 40 skippen dijs trog het kanaal. En nu giet dat richting de 60. Die extra droktes waren toen nog meer voor langere wachttijden. En ik ben er meer plakken neder dat skippen nachts lissen kennen. Rijkswettensteed stiert daarom tijdelijk ta dat skippen ek oernachtje op wacht plakken. Normaal is dat er net taas tien. En ek het verkeer op het diek merkte drokte, benamen de legere breren met de volle vaker iepen en dat kent voor de automobilisten en oorverkeer voor extra wachttijd zwaagje. Hoe lang de extra drokte nog wordt, is net duidelijk. Dat hing het af van de wetterstorm in de Rijn en van het waar de komende tijd. Trog een verstuurvlater van de gemeente Achtkarspelen koen de ontvangers van een e-mail alle 500 zakelijke e-mailadressen zien dat het bericht naar verstuurd wie. De vlater waard makken op 30 september. Neffens de gemeente binnen derby alleen nog zakelijke e-mailadressen vrijkwam. Oren persoonsgegevens binnen net lekt. De gemeente had intern onderzoek dien en de meesten en bedrogen die het onbelangend hebben een e-mail met uitlis en excuses kregen. De gemeente zei maatregels nomen te hebben om zo'n flater in de takkomst vat te komen. Er is geen melding dien bij de autoriteit persoonsgegevens. Neffens Achtkarspelen wie dat net nedig omdat er alleen nog e-mailadressen zichtbaar worden binnen. De ontvangers binnen Wolwa scoren dat ze toch het lek meer risico rinnen op spam en phishing. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-44-12-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanochtend laat in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
2: Ik vind het zo spannend.
3: Hij is turbo en
2: hij is toch turbo en net?
1: Nou, even serieus.

0: in Waterswaard.
1: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
2: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
6: It's getting hot in here.
7: Wat een sto, jong.
6: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
7: Oh?
6: Ja, van het gas.
8: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
10: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
9: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
8: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
11: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
12: Ja, echt maatwerk!
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SGmaatwerk.nl.
15: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
16: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
13: Keukens en kasten op maat.
17: Bakken? Zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
17: Baasmazitcomfort.nl.
19: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
20: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
21: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
22: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering west hinnemast? Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Ruusteveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
24: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Noord-Limburgse Well worden huizen opgetild om droog te blijven bij Maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. Sinds 1970 zijn populaties van gewervelde dieren gemiddeld met 73% gekrompen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, gebaseerd op 35.000 populaties van ruim 6.000 soorten. De helft van de populaties krimpt, terwijl 43% groeit. Natuurherstel is mogelijk, bewijzen succesverhalen zoals de otter en blauwvintonijn. Het Pentagon gaf het Amerikaanse Centraal Command opdracht de voorbereidingen voor grootschalige gevechtsoperaties tegen Iran af te ronden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Aanvallen kunnen plaatsvinden voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en onmogelijk ook voor de Israëlische verkiezingen. De bombardementen zouden zich richten op Iraanse energie, infrastructuur en nucleaire doelen. Volgens CNN krijgen de Venezolaanse ex-president Nicolas Maduro en zijn vrouw nieuwe aanklachten. Meer dan 10 Amerikanen werden onwettig vastgehouden door het Venezolaanse regime, waarvan 2 gemarteld zijn. Het koppel werd in januari opgepakt in Venezuela en naar New York overgebracht, waar ze al terecht staan voor drugshandel. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het is ineens per koud in je huis.
1: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
2: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
26: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat Reijen in Boetenpost.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
26: in Ford
5: en Opel.
27: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
28: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
27: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
29: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
30: Ja?
29: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
27: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
31: Agoeie, reizieren. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
32: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
33: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken.
34: Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
33: Oh, Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
32: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
34: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
31: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
35: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt. In het Noord-Limburgse Wel worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een stoojong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
3: Oh?
2: Ja, van gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
6: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
5: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
10: Mijn Toeken Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
11: Peppe. Mike, ik ben Bep op de stoel.
12: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
11: BaarsmaZitcomfort.nl.
13: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
14: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
15: Ik vind het zo spannend.
16: Ik ga eens turbo en
15: ik is toch turbo en net?
14: Nou, even serieus. Alle jullie

0: auto's keer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij autoschade den Hartog in Ruusteveen staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende EU-schuld, die momenteel 740 miljard euro bedraagt en in 2027 naar 1 biljoen euro groeit. Oorzaken zijn steun aan Oekraïne, rentestijgingen, defensieuitgaven en het corona-herstelfonds, waaruit nog 112 miljard euro aan herstelbetalingen openstaat. De Rekenkamer trof daarnaast 45 miljard euro aan onregelmatigheden. In het Noord-Limburgse Wel worden huizen opgetild om droog te blijven bij maasoverstromingen. Inwoners hebben ervaring met wateroverlast in 1993, 1995 en 2021. Waterschap Limburg verwacht door klimaatverandering vaker hoogwater en verhoogt dijken en creëert ook ruimte voor de rivier. Een oude afgesloten Maasarm gaat straks weer stromen als groene rivier voor waterberging en een nieuwe natuur. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gurbe en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
8: Ruit hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het ek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
8: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
11: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
13: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: De plysje had tiersjejoen een 47-jarige man uit de gemeente Noord-East Friesland oanhouden. De wie een melding van bedrieging tsjin de man binnenkwam. Neffens de plysje zou de man iemand bedriegen haar mij de deer. De vertochte zit vast en zal jet worden. Vanwege de privacy maakt de plysje net bekend in hokker plak het incident wie. Het is op het stuit smoordrok met vrachtskippen op het Prinses Margrietkanaal. Troch de lege wetterstand in de Rijn kiezen een soort skippen voor een alternatieve route. Neffens Erik van der Stouwen van Rijkswettersteed is het tal skippen haast verdubbelen. Normaal varen er zo'n 35 rond 40 skippen dijs troch het kanaal en nu giet dat richting de 70. Die extra droktes waren toen nog meer voor langere wachttijden. En ik ben er meer plakken nedig dat skippen nachts lissen kennen. Rijkswettersteed stiert daarom tijdelijk ta dat skippen ek oernachtje op wacht plakken. Normaal is dat er net tastien. En ik het verkeer op het diek merkte drokte, benamen de legere breren met de volle vaker iepen en dat kent voor de automobilisten en oorverkeer voor extra wacht die het zwaagje. Hoe lang de extra drokte nog wordt is net duidelijk, dat hing het af van de wetterstoorn in de Rijn en van het waar de komende tijd. Troch een verstuurvlater van de gemeente Achtkarspelen konden de ontvangers van een e-mail alle 500 zakelijke e-mailadressen zien dat het bericht naar verstuurd wie. De flater waard makken op 30 september. Neffens de gemeente binnen derby alleen nog zakelijke e-mailadressen vrijkwam. Oorpersoonsgegevens binnen net lekt. De gemeente had intern onderzoek dien en de meesten en bedrogen die het onbelangend hebben een e-mail met uitlis en excuses kregen. De gemeente zei maatregels nomen te hebben om zo'n flater in de takkomst vat te komen. Er is geen melding dien bij de autoriteit persoonsgegevens. Neffens Achtkarspelen wie dat net nodig omdat er alleen nog e-mailadressen zichtbaar worden binnen. De ontvangers binnen Wolwaas kogen dat ze toch het lek meer risico rinnen op spam en phishing. Ontzaf hier het Streeknijs. Wils meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanochtend laat in het uiterste oost en zuidoosten eerst nog even regen zien voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig. En de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden.
0: Vademierskip, RTV NOF.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
5: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
4: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
2: en Opel.
7: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
8: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Het is ineens koud in je huis.
10: Ja, Minco Bouwmaterialen.
11: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
12: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
13: Bakken? Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
13: Baasmazitcomfort.nl.
12: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
15: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
16: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleetstop bedoel ik. Bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
17: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
18: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen. Oef, jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
19: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
18: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
21: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bouwbedrijf BAM neemt A. Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. AHAC behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. In augustus gaven huishoudens minder uit aan benzine en diesel dan het jaar ervoor, doordat de pompprijzen stegen door de oorlog in het Midden-Oosten. Toch stegen de totale bestedingen met 2,1%. Huishoudens kochten 5,5% meer duurzame goederen, waaronder auto's, elektrische apparaten en huisraad. Betrokken overheden bij de Rotterdamse haven presenteerden een plan om begin volgend jaar weer vergunningen te verlenen aan havenbedrijven. Maatregelen om vier Natura 2000 gebieden te verbeteren, zoals meer konijnen en Schotse hooglanders in de duinen, moeten dit mogelijk maken. Het kabinet besluit donderdag over een bijdrage van 50 miljoen euro. En dan het weer. Vanochtend laten in het uiterste oost- en zuidoosten eerst nog even regen zien, voordat deze naar Duitsland vertrekt. Elders vallen buien met af en toe zonneschijn. De noordwestenwind is matig en de temperatuur bereikt rond het middaguur 14 graden. En tot zover het nieuws.
23: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
24: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken.
0: op Accu's benzine. Ik ben Gurbe en ik lid me hier.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken git, hel je ze het op en maait je ze het.
3: tdnoord.nl NofPC,
5: NofPC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee. nofpc.nl.
0: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
6: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
24: Marinus Keukens?
6: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
25: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
26: De Friese Motorfiets!
25: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
27: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: Marinus Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
27: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
25: Wij hebben haal- en brengservice.
28: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
29: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF.
2: Troch een verstuurvlater van de gemeente Achtkarspelen koen de ontvangers van een e-mail alle 400 zakelijke e-mailadressen sjen dat het berocht naar verstuurd wie. De vlater waard makken op 30 september. Neffens de gemeente binnen derby alleen nog zakelijke e-mailadressen vrijkaam. Oren persoonsgegevens binnen net lekt. De gemeente had intern onderzoek dien en de meesten en bedrouwen die het onbelangend hebben een e-mail met uitlis en excuses kregen. De gemeente zei maatregels nomen te hebben om zo'n flater in de takkomst vat te komen. Er is geen melding dien bij de autoriteit persoonsgegevens. Neffens Achtkarspelen wie dat net nodig omdat er alleen nog e-mailadressen zichtbaar worden binnen. De ontvangers binnen Wolwa scoren dat ze toch het lek meer risico rinnen op spam en phishing. Het is op het stuit smoordrok met vrachtskippen op het Prinses Margrietkanaal. Troch de lege wettenstal in de Rijn kiezen een soort skippen voor een alternatieve route. Neffens Erik van der Stouwen van Rijkswettensteed is het tal skippen haast verdubbelen. Normaal varen er zo'n 35 rond 40 skippen dijs troch het kanaal en nu giet dat richting de 60. Die extra droktes waren toen nog meer voor langere wachttijden. En ik ben er meer plakken neder dat skippen nachts lissen kennen. Rijkswettensteed stiert daarom tijdelijk ta dat skippen ek oernachtje op wacht plakken. Normaal is dat er net ta stien. En ek het verkeer op het diek merkte drokte, benamen de legere breren met de volle vaker iepen en dat kent voor de automobilisten en oorverkeer voor extra wachttijd zwaagje. Hoe lang de extra drokte nog wordt, is net duidelijk. Dat hing het af van de wetterstoorn in de Rijn en van het waar de komende tijd. De politie had 10 juni een 47-jarige man uit de gemeente Noord-East Friesland aanhouden. De wie een melding van bedriering tjin de man binnenkwam. Neffens de politie zou de man iemand bedriegen haar met de deer. De vertochte zit vast en zal jet worden. Vanwege de privacy maakt de politie net bekend in hokkerplak het incident wie. Ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westrijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westrijn. Oentjen.
5: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
7: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
6: Baarsmazitcomfort.nl.
8: Het is hier inspirerend koud in je huis.
9: Ja, Minco Bouwmaterialen.
10: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
11: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
12: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
13: Ik vind het zo spannend.
14: Ik ga eens turbo en heu.
13: Ik is toch turbo en net?
12: Nou, even serieus. Alle hier

0: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
1: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Rustenveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaan.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Bouwbedrijf BAM neemt A-Hak over voor 500 miljoen euro. Het bedrijf uit Geldermals is gespecialiseerd in warmtenetten, transportleidingen en energieinfrastructuur. Actief ook in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. A-Hak behaalde vorig jaar bijna 18 miljoen euro winst en telt 900 fulltime medewerkers. BAM verdiende vorig jaar ruim 7 miljard euro aan bouwopdrachten. Essent wordt een van de grootste aanbieders van openbaar snelladen in Nederland. Zusterbedrijf E.ON Drive Infrastructure neemt het vroegere snellaadnetwerk van BP over, gaat samenwerken met Essent. In totaal gaat het om 79 snellaadlocaties met 370 laadpunten, inclusief 46 bestaande E.ON-punten. Allemaal in de roze huisstijl van Essent. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
5: Goeie, rijdt hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marinus Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marinus Keukens. Daar wordt alles kreeg van A tot Z voor jou regelen.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
9: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf 280 euro per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
10: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
9: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
11: Bij u is in Den Waard kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wist je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
12: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
13: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
12: Oef!
13: Ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
12: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
13: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Ach, Kaspelen wil maar de eerwiksel per dwarf maximaal één ontheffing verlenen voor een organiseerde vuurwerkshow. Verenigingen en stichtingen kunnen daarvoor een aanvraag inzien. Bij meerdere aanvragen uit hetzelfde dorp wil burgemeester Jouke Douwe de Vries initiatief in Immers bij een oor brengen ta één activiteit. Van kapit zit in de gemeente wat is Friesland bloot alles mogelijk? Want ontheffingen omgeerde vuurwerkshows onbelangend, kiezen oren gemeenten in wat is Friesland voor een rommer aanpak. Leerlingen van dorpskwal Het Bient uit zijn maarstutsen wazen de handen uit de mouwen bij de opromacties in Wetter in Jennewoord. De band ging naar Verskate Eilandjes op zoek naar zwerfafval.
2: We zijn nu aan het kanoën en met bootjes en nog prikken. Ja, en ja, nog troep opruimen van de water. We zijn nu bij Skinwetter. Ja, is best wel leuk.
1: Skinwetter is de jaarlijkse opromactie van de Frieske Milieufederatie. In de actieweken gaan honderden vrijwilligers in heel Friesland op een paad om afval op te roemen, langs sletten, marren, bermen en walskanten. De actie vindt plaats van 3 tot en met 10 oktober. Bij Peerses Morregat wordt zocht naar een balans tussen wandelaars en vogels op het waad. In de Peersemaland ben ik gewoon die onafsletten, wil bezoekers oors een kuierroentje meidje koen. Neffens vogelbescherming hebben vogels vooral rest nodig bij het brieden en bij heeg wetter. Stichting Wij zijn de Wadden viert acties in verdere afsluitingen en betwijfelt of die nodig binnen. Rijkswettersteert organiseert het mij kwad een openbare informatiebijeenkomsten over de plan. Onsaf hier het Streeknijs. Wilt u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast u een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411 44 12 02. Ik wens u een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilane in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden.
4: RTV NOF.

0: in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
5: en Opel.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
9: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Pakken. Zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
14: Het is hier geen spruit koud in je huis.
15: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
16: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
17: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
18: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
19: Ik vind het zo spannend.
20: En ga eens turbo en heu.
19: Ik is toch turbo en net?
18: Nou, even serieus. Alle hier

0: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
2: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld 503.000 euro met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpic werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
4: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
6: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
7: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
6: Oef,
7: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
6: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
7: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Makelaarsvereniging MVN concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en conciërge neer. Voor het eerst in 55 maanden is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorg.nl, gestegen. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind volgend jaar 750 regels moeten schrappen. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: zijn hier.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Met toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor jou regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
7: Het is ineens koud in je huis.
8: Ja, Minco Bouwmaterialen.
9: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purl of schuim.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
11: De pannenkoektrein!
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel, in Den Bosch.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Voor het eerst in 55 maanden, ruim 4,5 jaar, is het aantal bestellingen bij Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, gestegen. Eigenaar Prozus, dat het bedrijf eind vorig jaar overnam, verwacht verdere groei en blijft investeren in technologie, marketing en klantbehoud. En ook in de Braziliaanse bezorger iFood. Staatssecretaris Erik van den Burg heeft de Tweede Kamer laten weten dat alle ministeries samen voor eind 2027 in totaal 750 regels moeten schrappen of versimpelen. Het huidige kabinet streeft naar 500 regels per jaar. Infrastructuur en Waterstaat moet de meeste regels aanpakken, namelijk 100. Gevolgd door de Sociale Zaken 96 en Financiën met 88. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Oh, 11:30.
17: Hocus pocus. Time for focus.
18: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
19: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
20: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
23: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
24: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
25: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken.
26: Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
25: Oef, je rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
27: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
26: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
28: Autoskeer en bepaalt dienverzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Leerlingen van dorpskwal Het Bient uit Semar stutsen waar ze de handen uit de mouwen bij de opromacties in Wetter in Jennewoord. De band ging naar verskate eilandjes op zoek naar zwerfafval.
2: We zijn nu aan het kanoën en met bootjes en nog prikken. Ja, en ja, nog troep opruimen van de water. We zijn nu bij Skin Wetter. Ja, is best wel leuk.
1: Skin Wetter is de jaarlijkse opromactie van de Frieske Milieufederatie. In de actieweken gaan honderden vrijwilligers in heel Friesland op een paad om afval op te roemen, loonsletten, marren, bermen en walskanten. De actie vindt plaats van 3 tot en met 10 oktober. Bij Peerses Morregat wordt zocht naar een balans tussen wandelaars en vogels op het waad. In de Peersmeland ben ik gewoon die onafsletten, wil spesiekers oors een kuier rondje meidje koen. Neffens vogelbescherming hebben vogels vooral rest nodig bij het brieden en bij heeg wetter. Stichting Wij zijn de Wadden viert acties in verdere afsluitingen en betwijfelt of die nodig binnen. Rijkswettersteert organiseert het mij kwad een openbare informatiebijeenkomsten over de plan. Achkaspelen wil mij de eerwiksel per dwarf maximaal 1 ontheffing verlenen voor een organiseerde vuurwerkshow. Verenigingen en stichtingen kunnen daarvoor een aanvraag inzien. Wie meerdere aanvragen uit hetzelfde dwarf, wil burgemeester Jouke Douwe de Vries initiatief innemers bij een oor brengen tot 1 activiteit. Vakkebit zit in de gemeente Noord is Friesland bloot alles mogelijk, want ontheffingen omgeende vuurwerkshows onbelangend, kiezen oor gemeenten in Noord is Friesland voor een rommer aanpak. Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast u een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-12-02. Ik wens u een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilanen in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden.
0: Het loert van stad, waard en worden. RTV NOF.

0: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidscherk.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
5: en Opel.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
15: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
14: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
16: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
17: En van speelgoed tot feestartikelen.
16: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
17: Max Voordeel in Den Bosch.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op traaien oeren.
18: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
19: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. B. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Makelaarsvereniging NVM concludeert dat de woningmarkt krap blijft, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor kopers. Afgelopen kwartaal werden 41.700 bestaande woningen verkocht voor gemiddeld €503.000 met een prijsstijging van bijna 2% per jaar. Bij nieuwbouw steeg het aanbod met 17%, maar werden juist 400 woningen minder verkocht dan een jaar eerder. Een 15-jarige ex-scholier stak op een Poolse basisschool een leraar en een conciërge neer. De conciërge overleed aan zijn verwondingen. Ook de directeur raakte gewond. De aanvaller is gearresteerd. Woensdag vielen bij een steekpartij in Ostroleka 9 gewonden. In Sierpiets werd een 17-jarige aangehouden vanwege een vermoedelijk aanslagplan. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
20: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
21: De Friese Motorfiets!
20: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bosch. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
23: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
20: Wij hebben haal- en brengservice.
0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
24: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
25: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
24: NOFPC.nl.
6: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlinie in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
2: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
3: en Opel.
4: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
2: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford en Opel.
6: Let hem gaan, Friesen, Friesen, let hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik lid me hier.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl.
9: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken. En uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs. Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
13: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
15: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer een kwart van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het Openbaar Ministerie heeft nog ruimte nodig om de achterstanden weg te werken die ontstonden door een hek in 2025. Uit het eindrapport van de commissie onder leiding van Jaap Smit blijkt dat OM de beveiliging destijds niet op orde had en signalen over zwakheden onvoldoende opvolgde. Er is nog wel veel preventief werk nodig. In Gent is de rechtszaak begonnen tegen Dave de K. en zijn ex-vriendin Romy W. wegens de dood van de 4-jarige Dean. De K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. W. van medeplichtigheid bij de ontvoering. Het proces duurt naar verwachting 8 dagen... en wordt behandeld door een volksjury van 12 burgers. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, waarna het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Oh, 11:30.
19: Hocus pocus. Time for focus.
20: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jarrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
21: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de vier in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
6: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Een fietser is tongens een beetje onrieden trok een auto op de markt in Burgum. De automobilist riet achteruit uit een parkeervak bij de supermarkt bij en botste daarbij iets in een vrouw aan. Het ongeluk liep in eerste instantie ernstig. Twee ambulances, politie en MMT waren oproepen. Het letsel van de vrouw bleek dat ervan. Ze hoefde net naar het ziekenhuis en koers zelfstandig haar paard vervolgen. Bij Peerses Morregat wordt zocht naar een balans tussen wandelaars en vogels op het waard. In de Peersmaland ben ik gewoon die onafsletten, wiels besiekers oors een kuier rondje meidje koen. Neffens vogelbescherming hebben vogels vooral reis nodig bij het brieden en bij heeg wetter. Stichting Wij zijn de Wadden viert acties in verdere afsluitingen en betwijfelt of die nodig binnen. Rijkswettersteert organiseert het mij kwatten openbare informatiebijeenkomsten over de plan. Leerlingen van dorpsskoolen Het Bient uit Semar stutsen wazen de handen uit de mouwen bij de opbromacties geen wetter in Jennewaard. De band ging naar verskate eilandjes op ziek naar zwerfafval.
2: We zijn nu aan het kanoën en met bootjes en nog prikken. Ja, en ja, nog troep opruimen van de water. We zijn nu bij Skin Wetter. Ja, is best wel leuk.
1: Skin Wetter is de jaarlijkse opbromactie van de Frieske Milieufederatie. In de actieweken gaan honderden vrijwilligers in heel Friesland op een paad om afval op te roemen, loonsletten, marren, bermen en walskanten. De actie vindt plaats van 3 tot en met 10 oktober. Ontzag hier het Streeknijs. Wilt u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast u een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-44-12-02. Ik wens je een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is. Altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: keuken. En wat een bijkeukenkast.
1: Ja, echt maatwerk.
2: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
3: SGmaatwerk.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
2: Keukens en kasten op maat.
5: Let jim geen vriezen, vriezen, let jim geen.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me geen.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.
8: Nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-pc. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-pc, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-pc, NOF-pc, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
10: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
11: De Friese Motorfiets!
10: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
12: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
10: Wij hebben haal- en brengservice.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
16: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
17: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
18: En van speelgoed tot feestartikelen.
17: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
18: Max Voordeel in Den Wald.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst, BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf aan de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. Makelaars zien dat bij ongeveer 1/4 van de woningbouwprojecten vertraging ontstaat door netcongestie, zo meldde NVM-voorzitter Lana Goudsmit-Gersen vandaag. Netbeheer Nederland berichtte al dat voor bijna de helft van de woningen, waarvoor de komende 3 jaar een stroomaansluiting is aangevraagd, geen plek beschikbaar is op het elektriciteitsnet. Het weer tot slot. Vanmiddag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af, vanuit het noorden geleidelijk opknapt en de zon er vaker bij komt. De noordwestenwind is vrij krachtig en de temperatuur ligt op zo'n 14 tot misschien wel 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Oh, 11:30.
23: Hocus pocus, time for focus.
24: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
25: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
25: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
26: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
27: Marinus Keukens?
26: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
28: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
29: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
28: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
26: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
30: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
31: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

Hiddenjager Jerst, mij zo lang. Zijn broers die je krijgt nog in de studio. Hij wist over onderwijs naar huis, hè? Jij is je Marshmallow. Maar je hallo uit 2026 bij Hits op Tongersdien.

Van Alex is dat Fina Michelle met Pinky Swear, en hij even Erik zingt, maar... Wat is dat alweer? De Lafaard van de Stad, die had er een cover op maken. Maar dit is dus Davina Michelle en mijn Pinky Swear.

0: Stella leeft de jaren 2026 bij Streekomroep RTV NOF bij Boston. Dan gaan we het even naar Droege Ham, want hebben hier een ontbijt met de burgemeester daar. Even een stukje audio.
1: Want ik vind dat wel leuk, want die zuster ben ik net heel vaak in hun leven.
2: Ja, ik vind het wel gezellig en ik vind het wel goed dat ze mij alleen eens zo'n eten. Toch?
3: Ja, ik vind ik heel lekker dat ik. Ja. En dat krijg ik mocht een boetersquadje.
4: Nou, ik vind het wel leuk om mij de burgemeester te eten. En het is leuk om, om de boeters zelf een schoenje te maken.
5: Het gaat alle kanten uit, vooral wat de burgemeester ik doet. Daar zei ik een heel soort, ik even een field hoe zwier dat het Amstketen in Achtkarspan is. Want ik zei wel eens, want het is een zwier beroep hier. Daar waren een van de Zwitsen van Friesland. En ja, het is hartstikke mooi om te zien hoe enthousiast dat die bij hem binnen.
0: En wat wie nou het allerlekkerste?
6: Ik denk een yoghurt met een beetje muesli.
4: Nou, ik vind die boeter hier ook wel lekker. Maar dat was dan op de koeken. Maar dat is wel lekker.
7: Vind ik toch? De ontbijtkoek.
8: Ja, ik denk de boeter of de yoghurt. Ja, de yoghurt.
0: Nou, dat weer dus Varre Molen op de terrassing in Droege Ham. Die is het squallenontbijt. Zo dadelijk geven we een andere squallen. Nog een paar kilometer verderop in Sarhuizen. Want hij has namelijk iets heel bijzonders. Een squallenhoen. Wobbe. Zo dadelijk geven we daar een stukje audio voor. Maar eerst gewoon een kensing ten jaren. My Done With It uit 2015. Dit is Streekomroep RTV NOF. My Hits op Tongsdier.

Miles on it, juist van Marshmello bij Streekomroep RTV NOF. We gaan naar met Blonde Jen bij Denise. Nou, we aandacht deze hoe neeplaatsen van Hoedekop. Die komt Sai Zoruut dadelijk mee.

nooit vergeten. Suzanne Freek Jerst, mijn goud uit 2021. En dit weer een jongetje in 82, België. Het goede doel. Zo dadelijk om 6 uur hebben een primeur. Een nieuwe plaat van de Hoenekap Oedewestrein. Het heet Bebo Game. Hier komt stip 6 uur online. We hebben hier ook nog net. We proberen hem weer te primeuren als allereerste stuurder, zeg maar. Dat zou je zoeren. Eerst dus het goede doel naar mijn België. En als toen een verzoekje haast, is direct in de België naar de studio. 0-4-12-44-12-02. Dus 0-4-12-44-12-02. Een optie 4 of optie 6 of een WhatsApp-ken. Dit is Streek om Rob RTV NOF. Mijn hits op Tongensdier.

0: Het goede doel. Mijn België uit Njorgetje 82. Als er een verzoekje aan is, meer altijd even hennen, Apple of België. 0412-44-12-02, optie 4 of 6.
1: De omroep van Stert, Waard en Worden.

Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er een

0: Indiën, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herbert Voerstrum.
2: Herbert Voerstrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbertvoerstrum.nl.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
4: NOFPC.nl.
6: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer.

0: En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Heijnen waarschuwde voorafgaand aan overleg met zijn Eurolanden-collega's dat Europa te veel uitgeeft en te weinig hervormt. Hij verwees naar een rapport van de Europese Rekenkamer over oplopende schulden. Italië vroeg een ontsnappingsclausule aan vanwege hoge energieprijzen, waarmee het maximaal 1,5% extra mag besteden. Heijnen is daar geen voorstander van. Een dakloze man is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 september een cameraploeg van Poont bedreigde in het Amsterdamse Oosterpark. Hij sloeg op een camera en trok daarna een mes richting een beveiliger. Dezelfde middag werd hij aangehouden op basis van camerabeelden. Ook verbleef hij illegaal in Nederland. De voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND, August Hanning, die van 1998 tot 2005 leiding gaf aan de dienst, wordt verdacht van spionage en landverraad. Hij zou in 2022 geheime informatie hebben doorgespeeld aan China. Een oud-medewerker deelde jarenlang vertrouwelijke BND-documenten met Hanning, mogelijk tegen betaling. Beiden zijn nu aangehouden. Bij Russische aanvallen op Kramatorsk, een Oost-Oekraïnse stad vlak achter de frontlijn in de Donetsk-regio, zijn 30 mensen gedood en 18 gewond geraakt. Bommen troffen een straat waar 2 stadsbussen reden. Gouverneur Vadim Valitskin deelde beelden van puin en een uitgebrande bus op Telegram en riep bewoners op naar veilige gebieden te vluchten. En dan het weer. Vanavond daalt de temperatuur geleidelijk naar waarde tussen 9 en 12 graden rond middernacht. Er zijn brede opklaringen, hoewel er verspreid over het land nog een enkel buitje kan vallen. De wind draait naar het zuidwesten en wordt zwak. En tot zover het nieuws.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Agoeie, rijtje hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinescheukens.nl.
8: Wat een fietstocht. Ik ga echt zien in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
10: Dit is RTV NOF. Mijn No Hits op Tongersje.
11: Het is 1 minuut of 6 en harken snij hits op tongensdier bij RTV NOF. Oer 20 seconden gaat er een neplaatsje van Hoenekop in première, maar daarvoor hebben we nog even bij Bente, mijn parachute. Uit 2026 zat Alex dus, uit 3 minuutjes, een primeurtje.

De première op YouTube draait op dit moment. Nou, ik denk dat wie de enige radioshow, de eerste radioshow er binnen die hem draait. Dit is de Hoenekop, maar Bebo Gein. De Gerrit met het Fries Symfonieorkest, een plaatsje uit de Westrijn. En de redactie staat in de Westrijn, dus was het toepasselijk.

wie me diep in de bodem. Had je bijbel geen roek, is je net met de hoden. Smart het net op een bolen.

Want hij had een lekker boon, dit wie de hoenekap. My Bebo Gain. Together met het Friesk Symfonie Orkest. Die is bij Streekomroep RTV NOF. Goed, geven we verder. John Milieu in dit Feelspar 2. En mochten ze nog even interesse aan die videoclip, is echt geweldig. Dus YouTube Friesian Music. En dan kan je dat hele clipje even lekker bescheren.

0: laat.
1: Paracetamol en Jernst van Fleming.
2: Van Dwarp ontstaat.
3: RTV NOF.
1: Met Ben Nielsson en Bluff, mijn mannenharten uit 2000 en trekje. Harkensnij hits op tongs die bij streekomroep RTV NOF.

0: Coming Home uit 2018. Ja, dat is bij streekomroep RTV NOF.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Donnie en René Vroger, ja, dus bij RTVNL heeft mijn bon gepakt. Dat was het eerste lin trouwens. Toen wat een hit weer. Nog langer lin, dan wie dit is, hè? Ver weg van Eden, yes, van Dana Winner. Een oudje. En als je nog een verzoekje hartstikke is het altijd nog krijgt, hebben we een hut en belje. 044-44-12-02, optie 4 of optie 6. Of een WhatsAppje.
2: Dit is Hits op Tongersje, met Sjoerd de Vries.
3: RTV NOS.

Hier naar laatste nummer van deze jongen uit 1983 komt er Billy Joel met Uptown Girl juist. En het allerlaatste nummer komt in 2024, dat is Good Luck Babe. Volgende week ben we er weg tussen 5 en Sean op Streek om Rob RTV 5. Dit wordt voor deze week. Hits op tongensdier.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
3: NOF PC, daar kun je wat mee.
2: NOFPC.nl.
4: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: De pannenkoektrein!
6: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? depannenkoektrein.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
10: En van speelgoed tot feestartikelen.
9: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
10: Max Voordeel in Den Bosch.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
0: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
12: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische oppositiepolitica Jelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Jabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. In het Verenigd Koninkrijk is een 24-jarige marinier aangeklaagd omdat hij geheime informatie aan Rusland zou hebben doorgegeven. Hij kopieerde informatie naar zijn privémail en zocht via het darkweb naar een manier om die naar Rusland te sturen. De zaak is doorverwezen naar Old Bailey. Daar moet hij op 16 oktober verschijnen. De KLM schrapt uit voorzorg verschillende vluchten tussen 26 oktober en begin maart. Veel vliegtuigen zijn tijdelijk niet beschikbaar door schade, ongepland onderhoud en vertraagde onderdelen. KLM wil vooral vluchten schrappen die de minste gevolgen hebben voor reizigers. Hoeveel vluchten en welke bestemmingen worden geraakt is nog niet bekend. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
13: En tot zover het nieuws.

0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
4: Herbergvoestrum.nl.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
8: Tromeesje maar in beheining.
9: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
7: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
10: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
10: baarsmazitcomfort.nl

0: Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Mieters. Techniek Martin van der Velde.
1: Goedenavond, luisteraars. Zeg, we gaan van start met Django Reinhardt. Wij gaan luisteren naar Swing 48.

Ja, Hot Club de France in Paris. Het is al wat oud, dat hoorde misschien een beetje aan de remake, maar we gaan luisteren naar Night and Day.

0: Django Reinhardt.
1: Dit was nog zonder Stefan Grappelli, hè?
0: Dat weet ik, maar wel met drie vingers, zei hij.
1: Ja, dus, zeker.
0: Nou, A Sentimental Journey. Wij gaan snel door met het duo die Martin vaak gedraaid heeft in zijn discotheken. Sam en Dave. En wat doen we met Sam en Dave?

0: Ja, het waren allemaal korte nummers, Martin. Voor het dansen op de dansvloer moest je wel een hele LP draaien, zeker?
1: En dat draaide wel van LP's, maar de nummers waren natuurlijk vroeger allemaal veel korter. Ja, tenminste de popsongs.
0: En dat moest zeker van die platenmaatschappij? Of konden veel meer
1: nummers? Nou nee, er werden korte nummers geschreven. Later werd dat allemaal wat langer in de popmuziek.
0: Ja, en het
1: kijk, klassiek was al vrij lang. En ook in de jazz was het veel langer allemaal.
0: Maar de blues was ook vaak lang.
1: Hè? Ja, ook dat. Maar ik heb nummers van Elvis, die zijn nog niet eens 2 minuten.
0: Ja, dat is heel kort. Yoko Collective ligt klaar en die heet de Hollandse Meesters. En dan zou je zeggen, wat doet die Guus Meeuwis nou voor het Yoko Collective? Ja, ze hadden een samenwerkingsovereenkomst met Benjamin Hermans. En toen zongen ze met elkaar, 7 dagen lang.

0: Ja, dat was wel lang, hè? Zeven dagen lang.
1: Dat is heel lang. Maar de UQ Collective Big Band staat op het podium, Martin, met 16 personen. En daar staat die Guus Meeuwis dan voor te zingen. Als de rook om je hoofd is verdwenen.

0: Nou, je mag niet meer roken, Martin.
1: En zoals ik zei, als je rookt en je hoofd is zijn benen.
0: Ja, dan is het erg hoor. Okay. Nou, alle gewijsheid over stokje. Dus, we gaan naar de Lady of Jazz. Rita Reis, die deed het met Rogier van Otterlo. Die deed de arrangementen. Pim Jacobs was pianist. Zij doet het vandaag met Burt Bacharach. Raindrops Keep Falling on My Head.

Rita Reis. Mijn vader was er een groot liefhebber van. En dit keer horen wij van haar: A house is not a home.

0: Vooral ze thuis zeggen van oerel thuis, maar thuis de beste.
1: Ja, dat wisten we. Hè. Maar ze heeft wel een mooie warme stem. Hè. Dat had ze natuurlijk wel. En ze noemen haar ook natuurlijk in Europa de First Lady of Jazz. Sinds 1960 van de vorige eeuw. Wij gaan volgende keer even wat anders van haar draaien. En ze heeft ook over Joyce Gershwin nummers van. En ook nog van Michiel Legrand. Van Morrison kwam regelmatig nog een keer naar Nederland. En 2-3 jaar geleden was hij ook nog in Grollo. Dan komt hij aan met een taxi. Hij landt op Eelde en terug gaat hij met dezelfde snelheid weer terug naar het vliegveld. Helemaal geen feedback of contact met de bezoekers. Wij gaan luisteren naar Mode.

Ja, Van Morrison terug naar Ireland, waar hij woont. En dan maar tot een volgende keer. Gregory Porter, en die jongeman, die kwam al jaren geleden op het North Sea Jazz Festival. Hagen heeft hem ook een paar keer mogen aanschouwen. Dit keer met Mr. Holland.

Gregory Porter met zijn mooi kostuum. We gaan snel door naar het volgende track van dit mooie album. All Rise, it is Merry Go Round.

0: Nou, we zijn even een rondje met de draaimolen.
1: Ja, zo kunnen we wel even doorgaan, Martin. Maar vocaal Gregory en op drums Emmanuel Herold, piano Chip Crawford, soprano sax Typhon. Maar daarna hoorden we een geweldige London Symphony Orchestra on Strings. Ja, nou, even een klein contrast. Luisteraars, het is de blues van Albert Lee, The Next Milestone.

De laatste toontjes van de British Blues Heroes, Albert Lee en ook Erwin Java had er vorig jaar nog een concert special over gemaakt. We gaan nu naar een contrastje. Het is Erik Vloeimans. We draaien vaker in dit programma. Dit keer met Erik Vloeimans trompet, Anton Goudsmit, de bekende gitarist, en Harmen Fraaije op piano. Het album heet Summer Salt.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
2: NofPC, daar kun je wat mee.
1: NofPC.nl.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: De pannenkoektrein!
5: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en... Het genieten kan beginnen. Dat is de N van
7: Bath & Body.
6: Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via

0: alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
2: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met de busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. De Russische oppositiepolitica Yelena Perepelitsa is veroordeeld tot 4 jaar strafkamp. Ze zou geld hebben gedoneerd aan de anticorruptiestichting van Alexei Navalny, die in Rusland is verboden. Perepelitsa is lid van Yabloko, een partij die tegen de oorlog in Oekraïne is. Leden van die partij worden ook regelmatig opgepakt. De Russische ambassade in Nederland wil opheldering over de uitspraak van defensieminister Dylan Jezelgus dat Rusland de vijand is. De VVD-leider deed die uitspraak tijdens het debat over de defensiebegroting. Rusland vraagt de Nederlandse regering om uitleg. Volgens de ambassade kan de uitspraak een gewapend conflict met Rusland uitlokken. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Dromeesje maar in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
2: Dit is RTV NOF.
14: My No Country Trail.
15: Dit is Country Trail.
16: Met Albert de Vries.

Een hele goede jonge luisteraars en al je wij van harte welkom bij het programma Country Trail. Ja, van achter nu horen wij mooie country klanken van genieten kennen. Nou, ik zou zeggen, geniet er dan ik lekker van, ginder lekker verzetten en dan komt alles goed. En ik heb mijn kwam er even plezier aan, mijn mooi stukje muziek. We doen een stukje van het jong en dan geven we gauw los met de playlist.

De opening van deze week weer van The Highwayman. Het nummer weer Born and Raised in Black and White. En dat komt van de cd Highwayman 2 uit 1990. En de Highwayman die weer natuurlijk zeer bekend. Want die bestingen uit Johnny Cash, Kris Kristofferson en Willie Nelson en Waylon Jennings. Ja, een illustere gezelschap weer dat. Alleen Willie Nelson die is nog in leven van die vier. En ja, die wordt natuurlijk ook al heel oud. Maar hij is er nog. Wie heeft verder mij Jolly Pride van het album I'm Just Me uit 1921 draai ik het nummer I'm In Me.

De volgende die nog verkleerd heeft is van Anthony Price. En dat is een singeltje 2023. De titel is Honky Tonk Neon.

De eerste zangeres waar we in deze aflevering van Country Trail een nummer van draaien is van de Ierse country zangeres Olivia Douglas. Het nummer heet Somewhere Tonight en komt van de CD Another Heartache uit 2015.

Dan meidje we vanuit Ierland, meidje een heel lange reis naar Australië. En daar vinden we Dean Parrott. Die had in 2025 voor eerders een cd maken Bush Troubadour genaamd. En van die cd draaien we de titeltrack Bush Troubadour.

0: country gospelnummer van deze week.
1: Ja, die hebben even een lichte storing in de studio. Alles sprong even uit. Maar gelukkig gaan we het weer op gang krijgen. En we kunnen verder met ons programma. En we zijn inmiddels beloond bij ons wekelijkse country gospelnummer. Deze week hier je van Marvel en Fernell Morrow. Way Down Deep in My Soul.

Tot zover het country nummer van deze week. Marvin en Mello Vermel Morrow, Way Down Deep in My Soul, wie dat. Wie verder mij, ja, de man met een mooie donkerbruine stemke, of zei dat, Don Williams. Van het album Expression, dit nu in 28 kwam luisteren naar All I'm Missing Is You.

Does What Word Ever Cross Your Mind? Dat is een album van George Strait in 1985. En van die CD draai ik het nummer The Cowboy Rides Away.

Too Cold at Home. En dat weer een nummer van Mark Chesnut. En dat komt van de gelijknamige CD Too Cold at Home uit 1990. Dan geven we nog een zien en even om in de tijd naar de CD From the Heart uit 1980. En die is van Janie Fricky. Pass me by.

Don't Go City Girl on Me. Dat weer een nummer van Tommy Overstreet van het album Vintage uit 1960. Wie geeft verder met wel een Jennings en mijn nummer uit 1960. Een heel bekend. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

gewoon is al wel z'n vier, dan is al wel vreed. Ja, dan heel proces wat denken. Hè, eindelijk wel vreed. Oftewel, finally weer Friday. En dat is een nummer van George Jones.

Ja, finally Friday. En dan is het weekend. En dan kunnen we lekker genieten van iets vrije tijd. En misschien vaak wel van country muziek, maar krijg de wijen van horen. Nou, wie binnen weer aan de ene kant van onze Oerke Country Trail. Ik hoop aan genoten had van de muziek die we voor draait. Ha. We hebben wel even een lied storingje, maar het had net meer als in je nummer kosten. Dus het koor minder. Nou, ik zou zeggen al je een heel fijn weekend. En hopelijk ben je de nieuwe week toontje van 8-9. Ik al je weer bij op RTV Noord-Friesland bij Country Trail. Nou, het laatste nummer waar we naar draaien, dat is er een van Johnny Cash. En dat komt van CD-album Ring of Fire uit 1965. Ring of Fire.

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: De pannenkoektrein.
5: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via

0: gat in het hackerterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehezen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-outdag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel beëindigen het contract met busvervoerder EBS 6 jaar eerder dan gepland. EBS zou tot eind 2035 rijden, maar leidt forse verliezen. De provincies springen de komende jaren financieel bij om de bussen te laten rijden. Vanaf juli 2029 zoeken Gelderland en Overijssel een nieuwe vervoerder voor het openbaar vervoer. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietig je litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeesje maar in beheining.
5: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
6: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
7: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. De regenboogvlag wordt zondag niet gehesen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-out-dag, op verzoek van ambtenaren. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Bakken. Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: De salderingsregeling stopt in 2027.

0: Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zien oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Goedenavond, dit is het nieuws, ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft twee mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. De regenboogvlag wordt zondag niet gehezen bij de Tweede Kamer. Het dagelijks bestuur had dat voor het eerst willen doen op coming-outdag, op verzoek van ambtenaren. Na bezwaar van de SGP is het besluit teruggedraaid. De partij vindt dat voor het hijsen van een vlag bij het parlement een besluit van de Tweede Kamer nodig is. Het internationaal sporttribunaal CAS verwacht binnen enkele dagen uitspraak te doen over de omstreden Afrika Cup finale tussen Senegal en Marokko. Senegal stapte naar het tribunaal nadat Marokko later tot winnaar was uitgeroepen. De finale eindigde na een strafschoprel en verlenging in 1-0 voor Senegal. Het CAS heeft vandaag beide partijen gehoord. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
4: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
5: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
6: Tromeesje maar in beheining.
7: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
5: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
4: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
8: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: ook nog eens reuzen. Kijk snel op autodijk.nl.
1: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
2: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
1: Baarsmazitcomfort.nl.
3: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. De Britse militaire politie heeft 2 mannen uit Letland opgepakt bij een RAF-luchtmachtbasis in Cambridgeshire. De mannen waren via een gat in het hekkenterrein opgegaan. Later ontstond de verdenking dat ze het Verenigd Koninkrijk schade wilden toebrengen. De zaak is overgedragen aan de contra-terrorisme-politie. Volgens de politie is er geen verband met een eerdere arrestatie. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind.
7: En tot zover het nieuws.

0: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een rechtbank in Londen heeft bepaald dat de politie fout heeft gemaakt bij de huiszoekingen van de woningen van ex-prins Andrew. De bevelen waren gebaseerd op een verkeerd wetsartikel en zijn daarom onwettig verklaard. Het onderzoek naar Andrew gaat wel door. Volgend jaar wordt bepaald of in beslag genomen materiaal als bewijs mag worden gebruikt. De botsing tussen een passagiersvliegtuig en een Black Hawk helikopter boven Washington vorig jaar kwam door meerdere systeemfouten. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van het Amerikaanse leger. Twee radioverbindingen vielen weg, waardoor de helikopterbemanning belangrijke informatie miste. Ook waren er technische problemen en ontbrak een waarschuwingssysteem voor botsingen. Bij de crash kwamen 67 personen om. Meer dan 500 mensen zijn donderdag gearresteerd tijdens onderwijsprotesten in Frankrijk. Ruim 70.000 mensen gingen de straat op. Studenten en scholieren blokkeren al 3 weken onderwijsinstellingen en eisen hervormingen. De regering komt met een noodplan, maar demonstranten vinden dat onvoldoende en protesteren dinsdag opnieuw. De Verenigde Staten hebben nieuwe aanklachten ingediend tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. Ze worden onder meer beschuldigd van het martelen van Amerikaanse gevangenen. Slachtoffers zeggen te zijn geslagen en elektrische schokken en waterboarding te hebben ondergaan. Bij een veroordeling kunnen ze minstens 50 jaar cel krijgen. Dan nog het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met enkele buien. De wind neemt geleidelijk af. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vannacht blijft het eerst op de meeste plaatsen droog, maar tegen de ochtend gaat het in het westen regenen. Het wordt 7 tot 13 graden. Morgenochtend is het bewolkt met perioden met regen. Aan zee staat een krachtige tot harde zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Telegraph. Hammam al